0: 151 is helemaal weerbaar. Andreas. Zo, ga van hier zo. Dit is de pick-up-making in de 150.
1: Right.